0: de radio's program op Radioactief. Radioactief charts. Al samsten voor 5 bis 7, an dünstes voor 4 bis 6. Stop the two of us from making
1: some downtown. No final word. Bei Radioactief. Wow, wow, wow, wow.
0: An 80s corner. New sensation.
2: Radioactive. Quanto mais ouvimos, mais gostamos.
3: Quer beber, quer cantar, quer cantar, quer beber.
0: Mei Aufwürzlung geht nicht.
4: Radioactive. Radiosender für den Osten. Radioactive. Auf 106,5.